0: Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldie.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Bijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Bijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achterhuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nep-advertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Kiss. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land is. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht, 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
2: Bringing you a little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras, op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack, op nummer 1.
3: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979, juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan. Maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice Moyet op 1.
2: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan. Maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Pararius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnikamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn twee raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: en vriendinnen, we hebben weer eens een lekkere selectie voor je samengesteld. Dus reden genoeg om je heerlijk te laten verrassen.
1: Ronnie, die oude snoepkont, die vermaakt zich wel met een donkere schone met hele grote filmsterrenbril en bla bla bla.
0: Ik was hier zelf niet van op de hoogte, maar jij schijnbaar wel. Maar goed, voorlopig zit ik hier lekker in de studio en ik ga de liedjes 3-on-3 voor je opzetten. We beginnen met Audrey Landers en Manuel Goodbye.
2: Nou, daar gaat-ie.
3: Muziek uit het verleden.

Lekker zomers georiënteerd. Deze van The Beach Boys en Kokomo. Daarvoor zat Jaap, oftewel Jaap Rizema en Walk to the Other Side. En we begonnen dit rijtje van drie met Audrey Landers en Manuel Goodbye. En zat destijds in de jaren 80 een bijrolletje in de populaire serie Dallas. Verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Simple Minds.

0: Een liedje uit de jaren 90 van de Backstreet Boys. Het was een dikke hit voor ze all over the world. Het heette We've Got It Going Get It On.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat was niet alles, want we hadden nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Neil Young. En dat komt uit de film Eat, Pray and Love. Met in de hoofdrol Julia Roberts, Heart of Gold. En we begonnen met The Simple Minds, Alive and Kicking. Tijd voor ons eerste item.
3: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze werd geboren in Astoria, een wijk in Queens in New York, als dochter van Fred en Polly Safka Altamar. Op 5-jarige leeftijd maakte ze haar eerste plaatje.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was met het loopzuiveren à la Shirley Temple gezongen Give a Little Kiss. Na de high school treedt ze met haar gitaar op in koffiehouses in Greenwich Village. En gaat overdag naar de American School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstuk loopt ze de verkeerde deur in, waar een jonge producer haar vraagt wat te zingen. Hij is zo onder de indruk van haar stem en liedjes dat hij haar prompt een contract aanbiedt. In 1968 trouwt ze met hem. De Franse zanger Gilbert Bécaud haalt haar naar Parijs, waar ze tussen de kamelen en gevuurdanseressen in Le Olympia optreedt. Daarna treedt ze in Nederland op bij Singing Europe en heeft haar eerste successen. Dezelfde zomer speelt ze op het Woodstock Festival 1969, waar het publiek kaarsen aansteekt tijdens haar optreden. In juli 2004 komt haar cd Palette by Dimmer Light uit. Ze heeft een trouwe schare aanhangers in alle leeftijdsgroepen. Ze wordt al jaren beschouwd als een belangrijke vrouwelijke singer-songwriter. In 2005 wordt haar LP Photograph door velen beschouwd als haar meesterwerk. Luister naar het nummer Beautiful People, wat centraal staat als de Jukebox Classic. Je aandacht voor de zangeres Melanie.

0: And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Een liedje wat dateert uit 1969 en behaalde een 9e plaats in de hitlijsten. Melanie en Beautiful People. En je moet maar zo denken, schoonheid komt van binnenuit.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
1: En wil je ook een Jobbo's Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb voor je klaarstaan Duffy.

Het is de Spaanse George Michael. In Spanje is hij razend populair. En in Nederland hoor je hem veel te weinig. Ik heb het over David Bisbal. Cuando hacíamos el amor. En daarvoor zat die Nederlandse zangeres Etsibia Romli. Hemel en aarde. En we begonnen met Duffy. Well, well, well. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation.

Dat waren onder meer The Idols, We Five en Aphrodite's Child. Alvorens hij een solo-carrière zou beginnen. Zo is hij als gast te horen op een aantal albums van Vangelis, een van de bandleden van Aphrodite's Child. Zijn solo-carrière vertoonde een piek in de jaren 1970-1980. Zo scoorde hij een aantal hits. Waarvan de singles My Friend The Wind en Forever and Ever uit 1973, die dan ook hoog genoteerd stonden in verschillende landen. Hier is de hit uit 1973. Forever and Ever. Luister naar Demi Zo

zou je kunnen zeggen, die goede oude tijd. 1973. Wat deed jij in 1973? Moet ik even snel terugrekenen hoor, wat ik toen allemaal deed. Hey, laat het even weten. Kun je gelijk een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via www.rondvandesteen.nl. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga wederom 3 liedjes voor je opzetten. En dit is er een van. Lekker dansnummer!

0: We laten de zon heerlijk voor je schijnen. Weliswaar in muzikale vorm, dat even terzijde. Paco, Amor de Mis Amores. Daarvoor is dat Frans Bouwen, heb je even voor mij. En we begonnen dit rijtje van drie met Sasha en Ecuador.
1: De muziekfabriek.
0: Ik heb nog één deuntje voor je, dat is die van Katy Perry, Firework. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne dag verder. Maak er wat leuks van. Gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Oldies Radio.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Dansen is plezier voor twee.

0: leukste van jou op internet. En binnenkort DAB+. Golden Oldies Radio.
1: De zon schijnt. Dus het is vandaag Korte Jurkensdag.
0: Ja.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queer gemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90... toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde erin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden. Lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar graad of 6. Elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: I'm in the mood for dancing.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Als je iets doet, moet je...

1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive, laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits.

Augustijn, oftewel Harry Jekkers, zo het kleine orkest. En als je dan een beetje gaat krabbelen met die letters, dan kom je dus op kleine orkest uit Klorkestein. En daarvoor de Paddelpop stampelt ook nog een hele leuke uit Arnhem. Vitesse, good looking. En we beginnen met de twee dames uit Amsterdam. Als ik geen Hagen neem. De dames Kleeman.

classics and golden memories on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Shirandy Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Winters.

Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het.

classics, hè? Bijna 15 jaar terug. Tom Pools. En dit is heel wat anders. Uit Engeland, uit de jaren 70. Een oudje van Racy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandy Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

kijken. Ja hoor, het mag weer. Het is 7 uur geweest. Een hele goede maandagavond. Barry White, What Am I Gonna Do With You was de eerste. Die hoort hier in mijn show. En die duurt tot 9 uur vanavond. En daarin de Gouden Greep. En ditmaal heb ik 3 plaatjes uitgezocht wat met de regen te maken heeft. Want we hebben zo gigantisch tekort. Allemachtig zeg. Ik geloof dat het op 500 mm momenteel staat, de teller. En ja, waar moet het naartoe? De boeren zullen ook steen en been klagen. En wij zullen het wel in het najaar wel in onze portemonnee voelen. Ja, dat alles duur is geworden. Nou, ik heb met mijn vrouw afgesproken, als de 3 plaatjes die ik vanavond aan jou laat horen niet zal werken, dan gaat zij spontaan een regendansje houden buiten. En wie weet gaat dat wel lukken. Nou, ik hoop het. Dus ik hoop dat er spoedig daar een eind aan mag komen. Normaal heb ik een hekel aan die regen, maar iedereen zit er nou een beetje naar uit te kijken. Ja, zo raar kan het lopen. Ik heb ook een kort eerbetoon aan Johnny Kerkman, want dat wil ik ook in mijn programma wil ik dat aan jou laten horen. Want we staan vanavond even stil bij het overlijden van een icoon uit de Nederlandse popgeschiedenis. Johnny Kerkman, de stem en frontvrouw van Earth and Fire, is op

Mieke de grote klassieker Weekends. Journey, bedankt voor de prachtige muziek en de herinneringen. Op 31 juli van dit jaar

viel tegen van Phil Collins. Hij is nu momenteel 71 jaar en ja, hij moet 24 uur per dag verzorgd worden. Een groot man die nu ja, hulp nodig heeft. En dat is toch wel een wereld van verschil. Hier is hij met Genesis en Throwing. Goed zeggen, meneer Van Dijk. It's All Away, hoor je zojuist hier op Golden Oldies Radio. En daarvoor was het nog Earth and Fire. Thank you for the love. Ja, inderdaad. Eerbetoon aan Johnny Kaagman. Ja. Oh. En toen hadden wij muziek van New Music. Daar is ook wat om te doen geweest. Op de Goor Vergeten Plaat op 100 pagina. Oftewel, officieel is er geweest geen single geweest hier in Nederland. Luister maar. You're

0: zingen erover.
1: Imagination door die. In 1982 hier op Golden Oldies Radio. Just an Illusion hoorde je, de radio-editie-uitvoering. En daarvoor was er nog New Music met Straight Lines hoorde je. En dat had geloof ik te maken, die discussie. Nou ja, een discussie over dat hij officieel niet uit is gekomen of uitgebracht in Nederland. Ik geloof dat het zo'n beetje het verhaal was. En anders word ik wel door een van mijn collega's gecorrigeerd. Ja. Die tijd voor Carly Simon. Carly Simon. En die heeft het.

0: dit nou geen mooi liedje hè, voor deze maandagavond? Sarita Wright, oftewel ze was ook vroeger getrouwd geweest met Stevie Wonder. Het is wel, als je het goed luistert naar de muziek, kan je dat wel herkennen. Ja, ze overleed op 58-jarige leeftijd. Ja, dat is minder leuk. Maar dit muziekje, ja, als het genoeg voldoende duimpjes oplevert, dan komt hij in de lijst hè, van 2027. Het duurt nog wel eventjes. Dus dan wordt driftig duimpjes tellen geblazen. En dan wordt hier de tweede Pinksterdag 2027 uitgezonden in de Vergeten Plaat Top 100.
1: Blossoms met Meet Me in Love is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes.

geweldig door Edwin Simonis. En als je goed op hebt gelet en je luistert regelmatig naar Golden Oldies Radio, dan heb je hem al afgelopen vrijdag kunnen horen in de Leeuwenkuil. Want daar is hij in première gegaan. Meet Me Love. En om 8:30 hoor je hem voor de nog een keer, voor de tweede keer, ja, in Rob Schouderuurtjes. Is I Remember van Madonna.

0: Promises, Promises van Naked Ice hoorde je zojuist.
1: De Gouden Greep.
0: Na weken van keukendrogen gazons, dorstige planten en tuinslangen die overuren draaien, wordt het tijd om de regen eens muzikaal uit te nodigen. Misschien luisteren de weergoden wel mee. Daarom staat in De Gouden Greep drie onvergetelijke regenklassiekers centraal. Zet de paraplu maar vast klaar, al is het voorlopig misschien nog alleen voor de sier. We beginnen met de Cascades, Rhythm of the Rain uit 1963. Een tijdloze klassieker waarin de regen niet alleen met bakken uit de lucht lijkt tussen te vallen, maar ook een gebroken hart probeert te troosten. Misschien helpt dit nummer ook een beetje tegen de uitgedroogde tuinen. Daarna, Albert Hammond's I Never Rains in Southern California uit 1972. Albert Hammond zingt dat het nooit regent in Zuid-Californië. Nou, de laatste tijd lijkt Nederland die titel graag over te nemen. Misschien moeten we het weerbericht maar even een koptelefoon opzetten. En als laatste Eruption, I Can Stand the Rain uit 1978. Waar de een smag naar een flinke regenbui kan Precious Wilson het juist niet tegen. Maar na een lange droge periode denken veel luisteraars waarschijnlijk, laat die regen maar lekker vallen. Drie grote hits waarin de regen de hoofdrol spelen. En wie weet, als we te hard genoeg meezingen, horen we vannacht eindelijk weer eens het gezellige getik regendruppels op het dak. Tot die tijd houden we het hoofd koel, de planten in leven en de muziek lekker warm. Hier bij Golden Oldies Radio.

in het teken van de regen, ja. Eruption hoorde je als laatste, I Can't Stand the Rain. En daarvoor was het Albert Hammert met It's Never Rain in Southern California. En daarvoor was het weer The Cascades met Rhythm of the Rain. Tijd voor nieuwe muziek. Nou ja, nieuw. Ik heb hem vorige week ook al aan jou laten horen. Tot aan de tijd zijn van 8 uur. Laat ik je opnieuw kennis maken met een goede plaats. Ik heb het over de Nederlandse groep Rondé. En die is tot aan 8 uur. Oh my god.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

welkom terug voor het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. My Sweet Louie Louise hoorde je als eerste in het tweede gedeelte van mijn programma van Iron Horse. Nou, wat kun je nog meer verwachten in dit tweede gedeelte? Nou, wat denk je van het grote nieuws? Daarmee neem je me terug naar het jaar 1990. Om 8:30 voor de tweede aflevering volgende maal hoor je weer de super tip voorbij komen. Karol G heeft een nieuwe single. Samen heeft zij die opgenomen met niet minder dan Bruno Mars. En heel veel lekkere muziek zoals deze uit 84 nu. Chaka Khan, die is Eye to Eye.

kan jij je voorstellen dat dit nummer, dit album van Belvedere Kane, want zo heet hij, 30 jaar op de plankjes blijven liggen? Zoveel goede muziek. En ineens wordt hij ontdekt en hij heeft hem zelf opnieuw uitgebracht. Wij van Golden Oldies Radio hebben er ook wel de nodige aandacht aan besteed aan dat album. En wat een goede muziek heeft deze man gemaakt. En ik hoop dat het toch op de een of andere manier een doorbraak zal komen voor hem. Dat verdient hij vast en zeker, ja. Je hoorde Such Trying Times, dat is ook het titelstuk van zijn laatste album. Terug naar muziek hier.

Ja, Sir Cliff Richard was toen die tijd een groot idool van veel vrouwen, ja. Als je nu dik in de tocht is, nu zal dat wat minder belangstellend zijn voor hem.

Ja, daar word je toch vrolijk van. Rick Astley door die. En Together Forever. En daarvoor was het nog Rihanna. Met Jay-Z. Met Umbrella. Ja, ze houdt van parapluutjes. Want een tijdje geleden zag ik een video van Rihanna. Dat is ook weer een tijdje geleden. Toen liep ze ook al onder een parapluutje. Maar dan in een smeerverdorp. Ja. Ach ja. Straks hoor je de supertip voor de tweede keer voorbij komen. Maar nu eerst Mojo. He is Lady.

1977. Dit is Dan Vogelberg. Commerces Metodier. Heb ook ooit dat mooie Netherlands heeft hij gemaakt. Er wordt altijd op mijn verjaardag uitgezonden door Jan Bosch. Die doet dat jaar in, jaar uit trouw. Heerlijk is dat. East Force MD's.

blijft het vinden hoor, de jaren 80. Daarmee de meeste hits gescoord. En er werden tenminste goede nummers geschreven ook, dat ook. Daar kan ik de laatste van 2026 kan ik dat niet verwachten. Nou ja, verwachten. Ik weet dus krijg ik heel wat nieuwe plaatjes om die door te spelen, maar voor deze week maar één kan je nagaan. En die staat toevallig ook klaar, want ik wil je kennis laten maken met nieuwe muziek hier op Golden Oldies Radio. Ditmaal van, ze heet Carol G. En ze doet het niet alleen, nee. Ze heeft de hulp van Bruno Mars heeft zij meegekregen. Een plaatje die ik dan, misschien moet ik hem nog wel eens meer keer horen, maar ik denk, wie weet, misschien vind je hem wel een eerste keer goed. Zo niet, dan wil ik hem best nog eens een keertje draaien. Enkel, je moet het wel eventjes even vermelden, als dat het geval is. In ieder geval, ga er toch maar even voor zitten. Hier is hoor, Carol G en Bruno Mars met Still.

0: Jit Creel en de Coconut Zodiac. En I am a wonderful thing, baby. Hoor je uit 1982. Kijk om de klok, het is de hoofdstijd voor
1: het Gouden Nieuws.
0: We draaien de klok terug naar 1990, het jaar waarin Duitsland weer één werd. Na de val van de Berlijnse muur. Nelson Mandela, na 27 jaar gevangenschap, werd wegvrijgelaten. En de Hubble ruimtetelescoop de ruimte in werd gelanceerd. Een jaar vol historische gebeurtenissen en geweldige muziek. I've Got the Power van Snap. Die kreet galmde in 1990 uit radio's, discotheken en autoradio's. De combinatie van dance, rap en een onweerstaanbare beat maakte The Power tot een wereldhit en ook in Nederland stond de plaat bovenaan de hitlijsten. Nog altijd is het nummer dat binnen enkele seconden een feest op gang brengt.

en The Power uit het Gouden Nieuws. We zitten erop, 2 uur lang heb je kunnen luisteren naar Rob's Gouden Uurtjes. Ik ga je achterlaten met Michael W. Smith. I will be here to for you, moet ik zeggen, ja. Ik zeg erbij, tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

de kop getroffen met een oudje van de scaffold. En dat ding was schitterend, Lily de Pink. Nou, een hele goede avond. Welkom bij Jack Jack Joe Schoutenberg. We mogen er weer een uurtje tegenaan op deze maandagavond. Ja, ja, ik moet even mijn voorgangers bedanken. Tony Winter en Rob van Dijk. Jongens, het was weer geweldig. En dan mag ik een uurtje. Nou, ik heb er ook bijzonder veel zin in. Er is deze week wel een heleboel gebeurd. Maar dat vertel ik u later in de uitzending wel het een en ander over. We gaan voorlopig door met muziek. En dat doen we met een oudje van Twinny Lopez. Ah, deze kent u toch nog wel, hè? Dit nummer kan ik helemaal meebrullen. Want dat zal ik u besparen.

0: onthoud, want we gammelen terug. Weer naar het geleden, naar de jaren 60. Dit is de Gekke Jo.
1: Door met de Kings.

0: heerlijke muziek, vrienden. En dat allemaal van de formatie The Kinks.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
0: En dit is Hermits.

ja, vrienden. Ik zal het vertellen, bereid u maar voor op een warm beetje. Ik heb net even het weerbericht zitten bekijken hier op mijn iPhone. Nou, het wordt een klapwarm beetje, jongens. Goed, we gaan door met muziek van The Hollies. Stap, stap.

0: Wie is dat nou weer op de radio? Check, check, yo!
1: Zo, vrienden, we gaan door. Mooie muziek van Hearts of Soul. Ja, ja, het gaat over mij. Fat Jack. Nou, eens kijken wat ze te vertellen hebben.

Ja, ja, vrienden, misschien is u wat opgevallen. Deze uitzending is mono. Ik heb van een paar weken terug, laat ik het zo zeggen, heb ik nieuwe apparatuur gekocht. Ook een nieuwe limiter compressor. En die is perfect stereo, maar ik krijg hem niet goed ingesteld. Dus er moet even iemand bij komen, want wij komen er niet uit. Maar ja, ik moest toch een radioprogramma maken. Voor u, voor de luisteraars. Dus dan doen we maar een keer een mono-uitzending. Dus dan moet u me eventjes niet opletten en ook niet kwalijk nemen. Nou, dat zou ik ook even zeggen. Voor de rest heb ik een goed weekje gehad. Lekker gegeten, uit eten geweest, lekker gewandeld. Het was niet overdreven warm. En lekker veel bij mijn vriendin geweest. Ja, ja, dus wij hebben ons eigenlijk best vermaakt.

Nou vrienden, dan gaat hier weer wat fout in de studio. Mijn cd-speler valt uit. Here we go. Ach, wat een toestand af en toe, hè. De techniek laat ons in de steek. Maar we gaan door.

Oude wij de Groot vinden. Toen straks draaide ik een nummer van de Eagles. Michael maakte een slippertje. En die klapte eruit, maar ik heb een probleem met mijn ene cd-speler. Ik heb een cd-bak hier staan. En de ene keer pakt hij hem wel en de andere keer weer niet. En dan klapt hij er weer uit. Ik ga er van de week eens allemaal nakijken, want ik baal er goed van. Maar goed, om het programma weer opnieuw te maken, dat leek me een beetje overdreven. Dus ik hoop dat het de komende minuten nog helemaal goed gaat. Maar daar ga ik er wel van uit. Maar dan weet u in ieder geval wat er los is. Dus neem het me eventjes niet kwalijk. Ja, ja.

Zo, vrienden, wij gaan door met een werkje van Boudewijn de Groot nogmaals, maar dan in het Engels. En ik hoop dat de cd-speler het blijft doen. Nou, we zien het wel dus. Schitterend nummer vind ik dit van Boudewijn trouwens.

toch leuk om te horen, Boudewijn de Groot in het Engels. Ik had dat nummer nog nooit gehoord en dat heb ik via Dick Bakker toen in de tijd een keer gekregen. En ik vind het een verschrikkelijk leuk.

mooi nummer, vrienden. Schitterend, schitterend. Nou, ik trek wel de verkeerde schuif dicht, zie ik. Geldt lekker, hè? Ja.

Ja, ja, vrienden. Lekkere muziek van het Cocktail Trio. En de cd-speler blijft het tenminste even doen. Wat ik voel bloednerveus van dat gebeuren. We gaan het eerst van de week eens even goed nakijken. Want dit is helemaal niks. Dit wordt trouwens een van de laatste platen. Ik denk nog eentje hierna. En dan zit het er weer op voor vandaag. Maar we doen het met plezier, dat weet u.

gezellige muziek vinden hier bij Golden Oldies Radio. En we gaan zo meteen de laatste plaat draaien, want we lopen weer tegen de klok van 10 aan. Gaat hard in zo'n uitzending. Moses Kriebel zegt, hé, het is niet te geloven. Zo, nou, we hebben het weer met plezier gedaan. Er waren wat kleine technische problemen, zoals je hoorde. Maar goed, we gaan er van de week wel eens eventjes aan werken. En dan moet alles weer goed komen. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer vanaf 9 uur tot 10. En dan gaan we er weer wat moois van maken. En dan hoop ik dat alle problemen een keer zijn opgelost. Maar je weet het nooit, hè. We gaan trouwens de laatste draaien. Dat wordt er eentje van de dijk. Ik heb geen cent te makken. Nou, gelukkig heb ik dat probleem niet, vrienden. Dat is toch wel een hele geruststelling. Maar goed, we gaan dat nummer even draaien. En ik zeg u vaarwel. Maak er een mooie week van. Het wordt warm, dus doe heel rustig aan. Want dat benauwde weer, ja, het is helemaal niks. Groetjes van deze kant. Hoi, hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigde in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de nationaal-conservatieve partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weer later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: A groovy kind of love, dat is de belofte van Patti LaBelle aan je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 10 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons in het Maritiem Museum in Rotterdam. Expositie van fotograaf Ernst Lohman. En vruchtbomen snoeien met natuurlijk Delfland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: You gotta shake it, baby. Dan gaat het waarschijnlijk over de Babylon Sisters. Je hoorde Steely Dan. En daarvoor Paul Young en Oh Girl. Ons eerste onderwerp vanavond. Het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons, de toekomst van de zee. In het Maritiem Museum Rotterdam heeft een vliegende start gemaakt. Peter-Jan de Werk is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Peter-Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Van het Maritiem Museum, dat heeft alles met de scheepvaart te maken, maar ook met water. Dus want jullie hebben iets bedacht, dat heet Nieuw Plons. Wat is dat precies?
2: Klopt. Mijn voorgangers waren 35 jaar geleden in het museum echte visionairs. En die verzonnen de kindertentoonstelling Professor Plons. Mm-hmm. Daarvan zitten we inmiddels in de 5e editie al, want die vervangen we natuurlijk keer op keer. En deze keer hebben we een nieuw buitenspeelterras toegevoegd. En dat is een terras waar kinderen kunnen leren en spelen tegelijk. Ze begeven zich daar op een zeeboerderij. En dat is natuurlijk echt iets van de toekomst. Het telen van gewassen op de zee. En we laten kinderen op die manier, door te spelen, kennis maken met deze tak van de maritieme sector.
1: Ja, en ook nog speelmogelijkheden, want het heet speelterras, hè?
2: Ja, ja, de focus ligt natuurlijk niet alleen op leren. Leren is heel belangrijk, maar het spelen, een leuke tijd hebben in een museum vinden wij net zo belangrijk. Daarom hebben we hele toegankelijke spellen gemaakt, echt vanaf 3 jaar oud al, waardoor hele gezinnen bij ons kunnen komen. Stel je voor, je bent met een gezin met kinderen in een aantal leeftijdscategorieën, dan is er nu weer echt voor elk wat wils.
1: Ja, en het is ook buiten dus.
2: Het is buiten, ja.
1: Hebben jullie ook buitenruimte dan? Want je hebt de grote haven, weet ik. Je hebt dat gebouw natuurlijk. Was er nog ergens plek?
2: Oh, wij maken altijd plek.
1: Midden in Rotterdam lijkt me moeilijk, hoor.
2: Nee, maar dat lukt ons altijd. Ja? Okay. Want midden in Rotterdam hadden wij altijd al een buitenspeelterras. En dat is op het dakterras, zeg maar, bovenop het museum. Mm-hmm. Daar hebben we jaren geleden dat buitenspeelterras gerealiseerd. Alleen dat was verouderd. Dat was niet meer leuk. Tenminste, het was nog wel leuk. Maar het was niet meer zoals wij het wilden. Het sloot niet meer aan. Dus we hebben daar echt rigoureus verbouwd. Het is helemaal leeggehaald. En we zijn eigenlijk gewoon op nul weer begonnen. En daar komen de meest mooie dingen vandaan.
1: Ja, spelend leren noem ik het maar. Zo hoorde ik je tenminste je zeggen.
2: Ja, allebei is even belangrijk. Ook zijn de kinderen het daarmee oneens, want die willen gewoon spelen.
1: Ja, maar intussen leren ze ook, zonder dat ze het zelf misschien in de gaten hebben.
2: Ja, ze zijn daar bezig met transport. Ze zijn daar bezig met het klimmen en klauteren. Wegen, opmeten. Al dat soort dingen. Maar we doen het op zo'n laagdrempelige manier dat ze het niet eens doorhebben dat ze aan het leren zijn.
1: Nee, nee.
2: Elk kind gebruikt het op een andere manier. Want het ene kind zal heel rustig het allemaal bekijken. En die gaan analyseren van wat kan ik hier allemaal doen. En een ander die vliegt er doorheen met een bootkarretje achter zich aan. Het is allemaal goed.
1: En het sluit aan op de Binnenexpo, begrijp ik.
2: Ja, het sluit helemaal aan. Daar hebben we het over. Het heet Plons, de toekomst van de zee. Mm-hmm. En daar brengen we alle facetten van de toekomst van de zee. Dus energiewinning, maar ook het schoonhouden, het voorkomen van de plastic soep. En nou is dat niet een activistische tentoonstelling. Maar dat is juist om kinderen te laten zien, het kan wel. Als we met z'n allen het aanpakken, kunnen we het oplossen. Als je maar slim genoeg bent.
1: Ja, ja. En dat laat jullie heel duidelijk zien.
2: Ja, precies. Ja, en dit spelen, dat hoort daar natuurlijk gewoon bij. Want als je tussen de 3 en de 8 jaar oud bent, maakt het je niet uit waar je bent, als je maar lol hebt.
1: Voor die leeftijdsgroep is het bestemd dus?
2: Absoluut, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is een kleine groep. Maar als er iemand van 9 komt, wordt hij niet geweigerd, toch?
2: Nee hoor, we vinden het nog steeds hartstikke leuk. En binnen hebben we een aantal interactieve spellen. Er zijn kinderen van 12 die het nog echt heel leuk vinden.
1: Ja, precies.
2: Maar we hebben in het museum natuurlijk wel gezorgd dat die wat oudere kinderen, ja, daar zijn weer andere tentoonstellingen voor.
1: Ja, precies. Maar het maritieme deel, dat blijft niet buiten schot, hè? Ik bedoel, jullie hebben een maritiem museum. Nou ga je met de zee bezig, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk.
2: Absoluut. We hebben tentoonstellingen lopen op dit moment over de geschiedenis van Rotterdam en hoe zich dat relateert tot de haven. Hmm. Over scheepsbouw. Hoe maak je nou een schip en hoe is dat in het verleden gegaan? Maar ook over maritieme vrouwen. Wat is hun rol geweest in de maritieme wereld? Nou, groter dan je denkt. We denken echt aan iedere doelgroep en we proberen het maritieme natuurlijk te laten zien zoals het is, op een professionele wijze, maar kinderen daarvan vroeg, van jongs af aan al in mee te nemen. Zodat je eigenlijk van generatie op generatie dat verhaal vertelt.
1: Ja, en het zomerprogramma daarnaast, buiten dat speelterras, dat is ook helemaal vernieuwd, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben een ontzettend leuk programma met speurtochten en creatieve workshops. Vanaf volgende week hebben we, dat is heel uniek, een drijvend schatgraafeiland. Midden in de Leuvenhaven.
1: Okay.
2: Daar kunnen kinderen op zoek naar een schat door gewoon zelf een schop te pakken en die bergzand in te gaan.
1: Okay. Nou, dat wordt heel spannend. Allemaal bij elkaar. Maar vergeet ook de binnendeel niet van het museum, want dat is ook heel belangrijk. Maar als het mooi weer is en buiten spelen en leren, kan natuurlijk allemaal. Noem nog even de website. Dan kunnen mensen kaarten bestellen als dat nodig is. Want het is vakantietijd.
2: Museum.nl. En je kaarten online zijn goedkoper dan aan de kassa. Is nog belangrijk om te weten.
1: Ja.
2: En voor de tentoonstelling Plons, voor de kinderen heb je een tijdslot nodig, omdat we aan een maximum capaciteit zitten. Dus reserveer dat online. Want de laatste dagen was die volledig uitverkocht.
1: Okay, nou, dat is in ieder geval een hele goede tip aan het eind van dit gesprek. Peter Jan de Werk van het Maritiem Museum, dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens al die zomeractiviteiten.
2: Dat komt goed, dankjewel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Op het menu stonden melk en toast en honey, je hoorde Roxette. En daarvoor Adamo uit een hele lange tijd geleden met Samavi. Zometeen de expositie van fotograaf Ernst Lohmann. Dat na Murray Head en Say It Ain't So Joe.
1: Say it.

0: onderwerp. Fotograaf Ernst Lohman exposeert tot 17 augustus in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Hij is bij Terra Cox.
1: Heel hartelijk welkom, Ernst.
2: Dankjewel.
1: Ernst, jij bent fotograaf. Hoe zou jij jezelf en je werk typeren?
2: God, dat is een hele moeilijke vraag.
1: Ja, we gaan gelijk de diepte in.
2: Een gewone enthousiasteling die graag hele mooie plaatjes maakt. Die niet zomaar knipt, want dat kan iedereen. Maar die probeert met elke foto een bepaalde toegevoegde waarde te geven.
1: En wat is jouw lievelingsitem om foto's te maken? Of wat zijn je lievelingsitems?
2: De passagiersschepen die voorbij het hoofd gaan. En dan kan je mooie plaatjes maken. Maar soms dan moet je wel eens om 4 uur opstaan natuurlijk. Want dan komt zo'n schip 's morgens vroeg voorbij. En dan wil je daar gewoon bij zijn.
1: Je houdt dat allemaal bij, wanneer wie voorbij vaart.
2: Ja.
1: En je komt uit Vlaardingen. Heb je ook nog iets met Vlaardingen qua fotografie?
2: Ja, Vlaardingen is mijn tweede hobby. En daar probeer ik ook mooie foto's van te maken. Bijzondere plekjes of een gebouw waar je gewoon achterloos langs loopt. Wat toch eigenlijk wel de moeite waard is om daar wat meer van te weten.
1: Ja, en heb je het dan over overzichtsfoto's? Of vind je het ook leuk om een detail van een gebouw of een oud pand te fotograferen?
2: Nee, gewoon het gebouw zelf. Natuurlijk focus je wel eens in op bepaalde details daarvan. Maar het gebouw aan zich is vaak helemaal de moeite waard. En dan de achtergrond daarvan op gaan zoeken via het archief of via internet.
1: Oh, je gaat echt ver, ja. Heb jij nou een bepaalde signatuur dat mensen kunnen zeggen, nou, die foto is echt door Ernst Lohman gemaakt, dat zie ik zo. Zijn jouw foto's herkenbaar?
2: Mijn foto's zijn wel herkenbaar. Ik zie in één oogopslag of het een foto van mij is. En dat is met name met schepen zo. Er zijn natuurlijk zat mensen die naast me staan op het hoofd en die ogenschijnlijk dezelfde plaatjes maken. Maar dan toch pik ik toch degene.
1: Waaraan herken je jouw signatuur?
2: Ja, dat is een bepaalde stijl. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven.
1: Nou, we gaan zelf wel op onderzoek uit, want je hebt een expositie.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar is die expositie?
2: Nou, je hebt aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade.
1: In Vlaardingen?
2: Ja, klopt. Nummer 8 op de Oosthavenkade. En die hebben om de 6 weken een wisselende tentoonstelling. Dat hoeft niet altijd een fotograaf te zijn. Dat kan ook een kunstenaar zijn of iemand die iets met handwerk doet. En ik kreeg de kans eigenlijk vorig jaar. Dan sprak ik iemand van De Groene Luiken en die zei van, heb jij wel eens een expositie gehouden? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Nou ja, oké, van het een komt het ander. Alleen ik moest natuurlijk wel wachten tot dit jaar. Want er waren natuurlijk vele anderen die al een plekje hadden van die 6 weken.
1: Nou, en is het een overzichtsexpositie of heb je bepaalde stukken eruit gelicht?
2: Nou, ik heb het eigenlijk een beetje in 3 gesplitst. Uiteraard Vlaardingen, want ja, dat is toch waar ik vandaan kom. En ik zie hier mooi staan Omroep Wetering. Nou, ik ben geboren in de Weteringenstraat. Dus, en een ander onderwerp is dan schepen. Met name de passagiersschepen. Maar niet alleen de passagiersschepen. En dan hebben wij een tijdje in Singapore gewoond. En,
1: hoe kwam je daar nou terecht?
2: Ja, mijn baas die vond dat op kantoor in Singapore iemand extra nodig was. En ik had wel aangegeven dat ik een beetje aan het eind van de carrière toch wel in het buitenland wilde gaan werken. En toen kreeg ik de kans om in ons kantoor in Singapore te werken.
1: En wat ging je daar doen?
2: Nou, ik ging voor 6 maanden. En ik kwam daar in Singapore. En toen zei ze, nee, dat heb je verkeerd begrepen. Dat is een jaar.
1: Oei.
2: Ja, en na 10 maanden werd ik bij de baas geroepen. En ik dacht van, ja, ik zal weer wat gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Dat deed ik nog wel eens. Waar een schip moet varen. Dus ik deed nog wel eens iets onconventioneels. Dus ik dacht van, nou ja, er zal weer iemand aan de bel getrokken hebben van dat het niet goed was.
1: Ja.
2: En toen zegt hij van, wil jij hier nog 2 of 3 jaar blijven? Ik zei, nou, dacht het niet. In september ga ik naar huis toe. Ik zeg, maar wat wil je nou? Hij zegt van, ja, je hebt in Rotterdam, je doet nu service. En in Rotterdam heb je de spare parts afdeling helemaal opgezet en begeleid. En dat doen we hier niet goed. En
1: van welk bedrijf was dat?
2: Van Alphatron Marine.
1: Oh jeetje.
2: Ja, een bedrijf met communicatie- en navigatieapparatuur aan boord van schepen.
1: Even om het item Singapore af te ronden. Hoe lang ben je nog gebleven?
2: Ik ben daarna nog een jaar gebleven. Na dat eerste jaar. Daarna ben ik 2 keer terug geweest. Dan vroegen ze weer of ik weer terug wilde komen. En als COVID er niet was geweest, was ik er weer terug gegaan.
1: Zat je er nog?
2: In Singapore niet meer in.
1: Hangen daar ook foto's op de expositie van nee. Singapore?
2: Oh, ja, wel op de expositie. Ja? Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, het wordt tijd om de data even door te geven. Tot 17 augustus is de expositie. En er is in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Informatie over jouzelf, Ernst Lohman, met een H ertussen en 2 keer een N op het eind. Dankjewel, fotograaf Ernst Lohman. Lijkt me een aanrader, die expositie in Vlaardingen. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Vers van de pers, dit Garden van Alabama Shakes. En daarvoor Bluff, samen met Gijke Arnaert. In We doen wat we kunnen. Ons volgende onderwerp. Op 21 augustus aanstaande organiseert Natuurlijk Delfland een snoeiochtend om de vruchtbomen te onderhouden. Geert van Poelgeest is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, goedendag.
2: Goeiedag.
1: Ja. Je gaat vruchtbomen snoeien.
2: Ja.
1: Is dat nu al de tijd ervoor?
2: Nou, je hebt de wintersnoei en de zomersnoei.
1: Oké.
2: En als je de zomersnoei goed doet, dan heb je de winter nauwelijks iets te doen.
1: Oké, dus er moet hard gewerkt worden en er moet goed gewerkt worden.
2: Keihard gewerkt worden.
1: Ja. Wat is vruchtbomen snoeien dan anders dan bomen zonder vruchten met alleen bladeren?
2: Nou, bij een boom zonder vruchten, dan let je iets meer op de vorm.
1: Mm-hmm.
2: En bij een boom met vruchten, dan let je ook op de... Het let natuurlijk ook op de vorm, maar let ook op de vruchten. En dat de vruchtontwikkeling blijft doorgaan.
1: Ja, want wat voor vruchtbomen zijn het? Appelperen?
2: Appel en peer,
1: ja. En zijn het dan hoogstambomen of laagstambomen?
2: Het zijn, half.
1: Half, oh, kan dat ook nog?
2: Ja.
1: Ik dacht twee kreten, maar er is nog meer dus zelfs.
2: Ja.
1: Maar je moet wel een beetje omhoog gaan klimmen als je gaat snoeien, toch?
2: Nee, dat hoeft niet. We hebben hoge dingen ook. Nee, dat hoeft niet.
1: Dat hoeft niet. Maar het is wel iets wat je moet leren? Of kan je iedereen gebruiken en zeggen, nou, we doen een korte uitleg en dan is het wel duidelijk?
2: Ja, natuurlijk. We geven eerst een uitleg en dan...
1: En wanneer vindt het plaats?
2: Op 21 augustus. Om 9 uur 's ochtends.
1: Ja.
2: En in de ochtend.
1: Het is op een plek die niet vlak bij Delft zit, maar het is wel Delfland, hè?
2: Ja, het is midden Delfland. Ja. Bij het Kraaiennest is het, ja.
1: Kraaiennest? Wat is het Kraaiennest dan precies?
2: Dat is een recreatiegebied.
1: Ja.
2: En daar is ook compensatie met bomen, maar wel lage bomen.
1: Ja.
2: Want Kraaiennest gaat vooral om de vogels.
1: Ja, je moet je even opgeven, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja. En dan krijg je toegestuurd hoe je er moet komen. Want het is niet direct zo makkelijk om er te komen, volgens mij.
2: Nou, dat is volgens mij maar een verzamelplek.
1: Ja, dan ga je gezamenlijk daar naartoe fietsen.
2: Je krijgt gewoon daar, het kraaien is een plek van. Daar is het en dan verzamel je daar en dan gaan we aan de slag.
1: Maar geef je even op via de website van KNNV Delfland.
2: Ja, dat is het handigste. Ja, ga naar onze agenda en dat is je typt in Natuurlijk Delfland. Mm-hmm. En dan de agenda en dan 21 augustus en dan beren.
1: Ja, en gaat het lukken om die 50 bomen daar, want het zijn er ongeveer 50, hè, om ze dan te snoeien? Ja, dat ligt aan hoeveel mensen er komen natuurlijk.
2: Ja.
1: Of moet je dan misschien nog een tweede keer?
2: Ja, misschien wel, dat merken we wel.
1: Dat merk je wel.
2: Ja.
1: Zijn die bomen dan van iemand persoonlijk of is dat algemeen belang?
2: Dat is algemeen belang. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer.
1: Oké.
2: En wie het de eigenaar is, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar jullie werken dan eigenlijk om het beheer zo goed mogelijk te doen voor Staatsbosbeheer als vrijwilligers.
2: Ja.
1: Leuk, als je dat mee wil doen en kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En dan heb je ook nog de volgende dag een fietsexcursie.
2: Ja.
1: Een natuurvriendelijke oever. Ga je dan naar een natuurvriendelijke oever toe?
2: Ja.
1: Oké. Om te laten zien wat dat precies is.
2: Ja, die is vorig jaar aangelegd.
1: Mm-hmm.
2: Dus er kunnen ook ervaringen worden verteld. En dan de eigenaar, het is ook bij een boerderij.
1: Ja.
2: En dan wordt er verteld, ervaringen en dat soort dingen.
1: Ja, want de boerderij die daar is, die houdt dat ook in de gaten hoe dat gaat met zo'n natuurvriendelijke oever?
2: Ja, de eigenaar is, ja.
1: Wat verwacht je van zo'n natuurvriendelijke oever? Dat is voor beesten natuurlijk heel belangrijk, maar...
2: Nou, de heel veel oevers hebben zo'n hoge schoeiingen.
1: Ja.
2: En neem bijvoorbeeld een kikker of een egel. Die ligt in de sloot en dan kan die niet
1: op. Nee, die komt niet zo hoog op.
2: Dus met zo'n natuurvriendelijke oever, dan heb je het contact tussen het water en het land heb je dan.
1: Ja. Dus dat is dan beter voor het natuurlijke leven, zeg maar.
2: Ja.
1: Het is in de Duifpolder, hè?
2: Ja.
1: Bij Maasland?
2: Ja.
1: Dat wordt wel gefietst, hè?
2: Ja, je kan natuurlijk zelf heen.
1: Ja.
2: Maar je kan ook
1: jullie verzamelen in Delft?
2: Of verzamelen bij Kerkpolder, ja. Het zwembad.
1: Bij het zwembad Kerkpolder en dan fiets je daar gezamenlijk. Ook wel gezellig om daarheen te fietsen.
2: Ja, natuurlijk. Een clubje natuurlijk.
1: Ja. Wanneer is dat precies? 22 augustus, zei ik al?
2: Ja.
1: 2 uur?
2: 2 uur, ja.
1: Ja. Ga je dan wegfietsen of... Dan moet je bij het zwembad Kerkpolder zijn om mee te kunnen fietsen.
2: 1 uur bij het zwembad.
1: 1 uur bij het zwembad, oké. Ja, want het is nog een eindje fietsen, hè?
2: is een linkerfiets, ja.
1: Ja, daarom.
2: Maar in je team stap je wel eens af, onderweg, je weet je veel. Je ziet natuurlijk wat hier zo gaat. Hè.
1: Ja, zo gaat het met natuurmensen, die willen alles zien. Dus dat klopt wel inderdaad. Staat ook allemaal op de website hoe je daar moet komen. Ja. Maar in ieder geval ook langs bij het zwembad Kerkpolder kun je je verzamelen. En dan kun je daar een aantal uren bezig zijn. Of je hoort ook hoe het uitgelegd wordt en wat er allemaal
2: wordt.
1: Ja, precies. Bij die boerderij dus in de buurt.
2: Ja.
1: Fietscheck Excursie natuurlijk vriendelijk offers. En de vruchtbomen snoeien een dag eerder, 21 en 22 augustus. Kijk even op de genoemde website en geef je op om mee te kunnen doen met deze activiteiten. Geert van Poelgeest, dank voor het gesprek.

Sometimes When I'm Dreaming, Art Garfunkel was dat. En dat was de late avond van maandag 10 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Smokey Robinson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale

0: Gaat het zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
1: Radio Veronica met het nieuws. Techniek Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
0: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
2: Puur plezier en de milde geur.
0: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
3: Koffietijd.
0: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
4: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Gradina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.